Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.

0: BNB-nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Dat gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. En reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je zomer met non-stop crazy.

Non-stop at work. Ja, zelfs Christmas. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China, dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok. Maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Dit is Sky Radio.
1: Non-stop greatest hits.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door een Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.

0: BNR-nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko anderhalve week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Dat moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je zomer met non-stop Q.

0: Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. En heb je een keer zin in de grootste hits uit de Zero's en Tens? Ook die vind je 24 uur per dag op DAB+. Of wil je juist even lekker genieten van de muziek van vandaag? Dan pak je Sky Radio Hits. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Met Sky Non-Stop Greatest Hits, Zero's en Tens en hits via DAB+. Met non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de aardbeving in Colombia zijn al zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn neergestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn vliegtuig, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En restaurants en cafés hebben het zwaar, blijkt uit onderzoek van ING. Mensen vinden de prijzen veel te hoog en geven daardoor minder uit aan etentjes. Alles op de kaart werd duurder door een cocktail van stijgende kosten, inflatie en een hogere btw. ING verwacht dat er niet snel verbetering aankomt. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag. Met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Flitsmeister meldt op dit moment alleen een flitser op de A58 berg op Zoom richting Breda bij hectometerpaal 75,9.
0: Sky! Geniet van je zomer!

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, het is 6:30 op dinsdag 11 augustus. Ik ben Harry van Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Maar eerst het weer. Laura Osinga, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
2: Ik vind het wat frisjes aanvoelen vanochtend.
17: Nou, dat kan kloppen, want we komen echt uit een frisse nacht. Maar we gaan vandaag veel van de zon zien. Vooral in het midden en in het zuiden van het land. In het noorden is er wat meer bewolking. Maar ook daar is er zeker ruimte voor de zon. En met 20 tot 26 graden wordt het wel een stukje minder warm. De wind is noord-noordoostelijk en matig van kracht. Later aan de kust misschien vrij krachtig.
2: Is het dan over met de zomer?
17: Nou, dat zou ik zeker niet zeggen. Want woensdag wordt echt een zonovergrote dag op wat sluierbewolking na. En dan wordt er warmere lucht aangevoerd. De temperaturen gaan oplopen. Morgen al zo'n 24 tot 31 graden. In het zuidoosten kan het dus alweer tropisch zijn. In de avond is het helder. Dat is ook goed nieuws voor de kijkers van de zonsverduistering. Donderdag en vrijdag, dan schijnt de zon ook volop. Gaan de temperaturen nog verder oplopen. In bijna het hele land wordt het dan tropisch, behalve op de Wadden. Ook kan er een zeewindje op gaan steken. Pas in het weekend gaat de temperatuur dan weer geleidelijk dalen.
2: Laura, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans.
22: Een ongeluk veroorzaakt de eerste file van de ochtendspits. De A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Dan nog een waarschuwing vanuit het KNMI, want in Twente komen lokaal mistbanken voor.
23: Sky Radio Flits Update.
24: Flitsmeister.
2: Eén flitser gemeld en die staat op de A1 richting Eemnes. En dat is bij hectometerpaal 39.5.
23: Radio.
24: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
2: De zware aardbeving in Colombia zijn meer dan 130 doden geteld. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk verder op, want veel mensen liggen nog onder het puin van ingestorte gebouwen. Wie tussen april en juli een bestaand huis kocht, was daar gemiddeld 4% meer voor kwijt dan een jaar terug, zegt het CBS. Al een paar jaar worden huizen alleen maar duurder, maar de prijzen lopen wel iets minder snel op. En het zijn moeilijke tijden voor de horeca. Klanten gaan niet meer zo snel uit eten of komen een terrasje pakken. Volgens ING komt dat doordat ze de prijzen veel te hoog vinden. Ook volgend jaar blijft het lastig, denken de onderzoekers. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is

0: Radio en de Summer Top 101. De Summer Top 101. Donderdag vanaf 9 uur op Your Summer Station Sky.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
19: En om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Sky Radio.
20: De hele zomer.
0: Your summer station.
20: Met non-stop greatest hits.
0: Het ANP nieuws van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook van de Europese Unie. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Soms zitten daar ook creditcardgegevens bij. Het datalek zat bij een dienstverlener waar de drukkerij mee samenwerkt. Het bedrijf heeft de gedupeerden ingelicht. Hoeveel dat er zijn, is niet bekend. De Russen hebben Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten kwamen zeker 5 mensen om het leven. En ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen ballistische raketten neer. Die zijn supersnel en leggen enorme afstanden af. Over slachtoffers in Kiev is nog niks bekend. En de horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat klanten minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het te duur worden, zien onderzoekers van ING. En dat komt dan weer omdat de BTW omhoog ging en cafés en restaurants steeds hogere kosten hebben. En ook volgend jaar zit er weinig verbetering in. Nog het Sky Radio weer. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 7:01.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
22: Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59... Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer erlangs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
21: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 39,9. De A4 richting Leiden 44,5. En als laatste de A73 richting Echt bij 26,1.
1: Geniet van je zomer met non-stop.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het loopt door een ongeluk vast op de A59 tussen Os en Zonzeel. Voor Hooipolder heb je een kwartier extra reistijd. Het weer, het wordt een zonnige dag met in het noorden 20 graden... en richting het zuidoosten 26 graden. In Veldhoven is gisteravond een vrouw overvallen. In haar eigen huis werd ze overrompeld door twee mannen. Die sloegen op de vlucht toen een andere vrouw afkwam op het lawaai. Na een korte achtervolging werden drie mensen opgepakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia kwamen zeker vijf mensen om het leven. Ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Maar over slachtoffers daar is nog niks bekend. En een spannende dag in Nijmegen. Daar moet voetbalclub NEC verder zien te komen in de Champions League. Vorige week werd het 0-0 bij het Griekse Olympiakos. Vandaag is de return voor een plekje in de volgende voorronde. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Daar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
18: Kampioenen!
17: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
23: Müllermilk, the moo you can't resist.
13: Goedemorgen, het is 7:30 op dinsdag 11 augustus. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws in 1 minuut en een blik op de weg. Eerst naar Laura Osinga voor het weer. Laura, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
13: Ik kijk naar buiten en zie hier in Hilversum blauwe luchten. Maar is dat in het bijvoorbeeld Groningse Baflo ook zo?
18: Nou, goed voorbeeld. Ja, nee, eigenlijk in het hele land op dit moment zonnige condities. Na een frisse start wordt vandaag ook echt een dag met veel zon. Al zijn de temperaturen wel wat lager dan de afgelopen dagen. Vooral in het noorden kunnen ook wel wat stapelwolken voor gaan komen. Later vandaag ook wat meer sluierbewolking daar. Maar ook daar is zeker ruimte voor de zon. En met een meest matige noord- tot noordoostenwind wordt het zo'n 20 tot 26 graden vandaag.
13: En is dat ook een beetje in het beeld voor de komende dagen?
18: Nou, vanaf morgen wordt er warmere lucht aangevoerd en gaan de temperaturen juist verder stijgen. Het wordt dan zo'n 24 tot 31 graden. Er zijn dan ook wel wat hoge sluierwolken, maar er zijn vooral ook flink zonnige perioden. Op de stranden steekt een verfrissende afkoelende zeewind op. En ook in de avond is het helder, wat goed nieuws is voor de kijkers van de zonsverduistering. Ook donderdag en vrijdag zijn er zonnige dagen. Ook hete dagen, kan ik wel zeggen, met in bijna het hele land tropische waarden. Pas in het weekend daalt de temperatuur en neemt de kans op een bui toe.
13: Laura, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit vanochtend Rijn Baartmans.
19: Op dit moment rijd je de file in op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
23: Sky Radio Flits Update.
24: Flitsmeister.
13: Er wordt geflitst op de A1 richting Apeldoorn bij 94.8... en richting Eemnes bij 39.9... maar ook op de A28 richting Amersfoort bij 91.2.
23: Radio.
24: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
13: Reddingswerkers zoeken in Colombia naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Het aantal doden is opgelopen naar meer dan 130. De Europese Unie heeft de Colombianen hulp aangeboden. Mensen gaan minder vaak uit eten of naar het café voor een drankje. Ze vinden het te duur worden, blijkt uit onderzoek van ING. Uitbaters moeten de prijzen wel verhogen omdat hun lasten stijgen. En de Amerikaanse president Trump blijft FIFA-baas Infantino steunen. Die ligt onder vuur door zijn plan voor het commerciële maken van het WK. Maar volgens Trump werd het afgelopen WK juist door Infantino zo'n succes. En daarom zou de FIFA hem aan boord moeten houden. En dat was het nieuws in 1 minuut.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een ongeluk zorgt voor flink wat vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Voor de brug over de Zaan doe je er de 3 kwartier langer over. Het weer, het wordt een zonnige dag met in het noorden 20 graden en richting het zuidoosten 26 graden. In Veldhoven is gisteravond een vrouw overvallen. In haar eigen huis werd ze overrompeld door 2 mannen. Die sloegen op de vlucht toen een andere vrouw afkwam op het lawaai. En na een korte achtervolging werden 3 mensen opgepakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia kwamen zeker 5 mensen om het leven. En ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Maar over slachtoffers daar is nog niks bekend. En de droogte zorgt niet alleen bij boeren en tuinders voor problemen. Ook voetbalclubs krijgen de kriebels nu ze hun velden niet mogen sproeien. Het zorgt ervoor dat ze komend weekend niet kunnen beginnen met hun competitie. Meer nieuws over een kwartier op Sky.
1: Sky Radio. Non-stop.

0: deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lekkere van Albert Heijn.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Alle verf super voordelig.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden. Tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie hebben Colombia hulp aangeboden. Of er ook een Nederlands zoekteam die kant op gaat, is nog niet bekend. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden en toen was er niks aan de hand. Maar anderhalf uur later was volgens regiozender Rijnmond een raam van de brandweerkazerne kapotgeslagen en duur gereedschap weg. Huizenkopers waren tussen april en juli weer wat duurder uit als ze een bestaande woning op het oog hadden. Het CBS en het Kadaster rekenden uit dat de gemiddelde prijs 4% hoger lag dan vorig jaar. In maar 6 gemeenten werd een prijsdaling gemeten. Gemiddeld kost een bestaand huis nu rond een half miljoen euro. En de Amerikaanse president Trump blijft achter FIFA-baas Infantino staan. Het zou een grote fout zijn als de FIFA hem laat gaan, zegt hij. Onder Infantino werd het afgelopen WK het succesvolste ooit. Infantino kwam flink onder vuur te liggen door zijn plan het WK commerciëler te maken. Maar voorlopig kan hij aanblijven als voorzitter. Dan nog het Sky Radio weer. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 8:02.
2: Sky Radio Verkeer.
0: ANWB.
3: Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden.
2: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A1 richting Apeldoorn bij 94.8. Op de A2 richting Weert 219.9. En richting Amsterdam bij 34.7. Dan de A16 richting Dordrecht 53.5. De A22 richting Beverwijk 9.4. De A44 richting Wassenaar 11.3. De A67 richting Eindhoven 35.3. En als laatste de A73 richting Echt bij 26.0.
2: Geniet van je zomer met non-stop greatest.

0: Radio. Het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Drukte op de weg door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Voor de brug over de Zaan heb je nog een ongeval met een vrachtwagen. Een half uur extra reistijd. Het weer, het wordt een zonnige dag met in het noorden 20 graden... en richting het zuidoosten 26 graden. De Amerikaanse president Trump is vorige maand na de NAVO-top in Turkije... in het geheim met een ander vliegtuig vertrokken in plaats van Air Force One. Aanleiding was een moordplan van Iran, schrijft de Washington Post. De Nederlandse drukkerij is gehackt. Daarbij zijn gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Soms zitten daar ook creditcardgegevens bij. En de droogte zorgt niet alleen bij boeren en tuinders voor problemen. Ook amateurvoetbalclubs krijgen de kriebels nu ze hun velden niet mogen besproeien. Het zorgt ervoor dat ze, komend weekend niet kunnen beginnen met hun competitie. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Goedemorgen, het is 1 over half 9. Ik ben Harry van der Heijden. Ook in de studio is Laura Osinga, onze weerdame van dienst. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Wat wordt het vandaag?
11: Het wordt een aangename zomerdag. We gaan de zon veel zien, vooral in het midden en in het zuiden van het land. In het noorden is er iets meer bewolking, maar ook daar is zeker ruimte voor de zon. En met zo'n 20 tot 26 graden wordt het een stukje minder warm. De wind is noord tot noordoostelijk en matig van kracht.
10: Ja, gaan we nog richting de tropische temperaturen?
11: Nou, dat kan je wel zeggen. Woensdag eigenlijk al in elk geval in een deel van het land. Het wordt een zonovergoten dag met wat hoge sluierwolken hier en daar. Er wordt warmere lucht aangevoerd en met 24 tot 31 graden kan het dus in het zuidoosten al tropisch zijn. Ook in de avond is het helder en dat is goed nieuws voor de kijkers van de gedeeltelijke zonsverduistering. Donderdag en vrijdag dan schijnt de zon volop en de temperaturen die lopen dan nog verder op. In bijna het hele land wordt het tropisch, behalve op de Wadden. Er kan wel een zeewindje van zee opsteken, maar dat kan juist heel welkom zijn, denk ik. Misschien wat verkoeling. Pas in het weekend gaat de temperatuur geleidelijk dalen en neemt de kans op een bui weer toe.
10: En Laura, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans.
12: Door ongelukken staan er verschillende files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Hogerheide. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. De A27 Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en Huizen, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tot slot. Tussen afrit Dussen en Waspik vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar je kunt 15 minuten extra rekenen.
13: Sky Radio Flits Update.
10: Flitsmeister. Er wordt geflitst op de A1 richting Apeldoorn bij 94.8. De A2 richting Weert 219.9 en richting Amsterdam 34.8. Dan de A16 richting Breda 53.8. De A59 richting Breda 88.4. De A67 richting Eindhoven 6.1. De A67 ook richting Eindhoven, maar dan bij 35.3. En als laatste de A73 richting Echt bij 26.1.
13: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
10: Na de zware aardbeving van gisteren in Colombia zijn duizenden mensen opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. Intussen doen reddingswerkers er alles aan om overlevenden te vinden. Weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Maassluis, meldt Rijnmond. Dieven sloegen een raam van de kazerne kapot en haalden duur gereedschap uit een van de brandweerauto's. Er is nog niemand aangehouden. En het leven was vorige maand ruim 3% duurder dan in juli vorig jaar, meldt het CBS. Inflatie liep vooral op doordat energie en benzine duurder werden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 4 over half 9.

0: Radio. Het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van Nijden. Het loopt vast op de A8 van Zaandam naar Amsterdam voor de brug over de Zaan. Door een ongeval met een vrachtwagen heb je daar een half uur extra reistijd. Het weer, het wordt een zonnige dag met in het noorden 20 graden en richting het zuidoosten 26 graden. In Veldhoven is gisteravond een vrouw overvallen. In haar eigen huis werd ze overrompeld door twee mannen. Die sloegen op de vlucht toen een andere vrouw afkwam op het lawaai. Na een korte achtervolging werden drie mensen opgepakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia kwamen zeker vijf mensen om het leven. En ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Maar over slachtoffers daar is niks bekend. En een spannende dag in Nijmegen. Daar moet voetbalclub NEC verder zien te komen in de Champions League. Vorige week werd het 0-0 bij het Griekse Olympiakos. Vandaag is de return voor een plekje in de volgende voorronde. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
16: vakantie.
17: ANWB en gaan.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn er opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is het een ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Dit keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze er met duur gereedschap uit een van de brandweerwagens vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand aangehouden. Het leven was in juli ruim 3% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, heeft het CBS uitgerekend. De inflatie werd volgens de onderzoekers vooral opgejaagd door de hoge energie- en brandstofprijzen. En ook werd het door hogere invoerrechten duurder om spullen te bestellen bij buitenlandse webshops. En steeds meer Nederlanders hebben een zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief gezien vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze de bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan. Dan nog het Sky Radio weer. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 9 uur.
2: Sky Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: Op dit moment zijn er twee vertragingen. Allereerst de A8 Zaandam-Amsterdam voor de brug over de Zaan door een ongeval met een vrachtwagen. 35 minuten vertraging. En ook een ongeluk op de A59 Oss-Zonzeel. Voor Hooipolder doe je er 10 minuten langer over.
2: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 27.5... en ook richting Apeldoorn bij 94.8. Dan de A2 richting Maastricht, 239.3. De A16 richting Breda, 53.8. De A59 richting Dinteroord, 88.5. De A67 richting Eindhoven bij 6.1 en 35.3. En als laatste de A73 richting Echt bij 26.1.
2: Geniet van je zomer met non-stop.

0: zon en de hitlijst met de 101 zonnigste zomerhit die je zelf hebt samengesteld. Vier de zomer van 2026 met Sky Radio en de Summer Top 101. De Summer Top 101. Donderdag vanaf 9 uur op Your Summer Station Sky.
1: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, pot.

0: 75 euro? Ik loop het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
18: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
22: Sky Radio Verkeer.
23: ANWB.
24: Het verkeer op de A8 loopt nog altijd een flinke vertraging op in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Koog is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. En daarom is de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 40 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk.
22: Sky Radio Flits Update.
23: Flitsmeister.
25: Er wordt geflitst op de A1 richting Apeldoorn bij 94.8 en richting Eemnes bij 39.9. De A2 richting Weert 219.9 en richting Amsterdam 48.2. De A4 richting Bergen-op-Zoom 245.8. De A12 richting Utrecht 71.2. De A16 richting Breda 53,8. De A22 richting Beverwijk 9,3. De A28 richting Zwolle 105,6. En richting Amersfoort 59,7. Dan de A35 richting Hengelo 51,8. De A59 richting Dinteloord 88,5. De A67 richting Eindhoven bij 6,1 en bij 35,4. En als laatste de A73 richting Echt bij 26,0.

0: onderuit in je hangmat.
1: Met je voeten in een ijsbadje.
0: Of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer. Sky Radio, your summer station. Neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand. Op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we al van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
20: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow. En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Bij Eurojackpot maak je...

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Lelystad is een grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein dicht bij de snelweg A6. Er zou een pelletbedrijf in brand staan en volgens regionale media is daar niet ver vandaan een tankstation. Op beelden zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. In Colombia zijn de afgelopen uren opnieuw tientallen overleden mensen onder het puin vandaan gehaald. En daarmee is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen naar meer dan 160. Op sommige plekken zouden complete woonblokken zijn ingestort. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. Een kapotte waterleiding heeft in Amersfoort voor een sinkhole gezorgd. Dat was in de wijk Schuilenburg, waar vanmorgen ineens een straat helemaal onder water stond, meldt RTV Utrecht. Het water is inmiddels weggepompt, maar het repareren van de kapotte leiding en het dichten van het sinkgat duurt nog wel even. En Den Haag is niet meer in de race als kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa. Vorige maand trad een nieuw college aan en dat trok het plan in dat hun voorgangers hadden gepresenteerd. Den Haag wil het geld gebruiken voor de cultuur in de eigen stad. De laatste Nederlandse culturele hoofdstad was Leeuwarden in 2018. Dan nog het Sky Radio weer. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 2:10.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda. Er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting, de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg afgesloten.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Er wordt geflitst op de A2 richting Weert bij 219.9, de A2 richting Den Bosch 127.5 en richting Amsterdam 34.3. Op de A10 bij 9.3, de A16 richting Breda 53.8, de A28 richting Zwolle 105.5 en richting Amersfoort 59.7. Dan de A50 richting Apeldoorn 227.9. De A59 richting Dinteloord 88.5. De A67 richting Eindhoven 6.1. En als laatste de A73 richting Echt bij 26.0.
1: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
7: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
17: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
3: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Deze lekkere van Albert Heijn.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
20: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
22: Sky Radio Verkeer.
23: Op de A12 richting Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in de file. Dan de A27 richting Breda, die is dicht tussen Werkendam en Geert Rijdenberg. Het komt door een autobrand. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Hey ondernemer,
7: hallo?
1: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
24: Sky Radio. De hele zomer.
25: Your summer station.
24: Met non-stop greatest hits.
25: Het ANP nieuws van 11 uur.
26: Ik ben Marcel Barends. Goedemorgen. Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pallets, niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. In Syrië is de afgezette dictator Assad ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog, waarbij 500.000 doden vielen. Maar voorlopig ontloopt Assad zijn straf. Na zijn val eind 2024 vluchtte hij met zijn gezin uit Syrië naar Rusland. In Surhuisterveen in Friesland hebben tientallen demonstranten vannacht geprobeerd om een bus met asielzoekers te blokkeren. De ME wist dat te voorkomen. De asielzoekers werden naar een tijdelijke nachtopvang gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze is. Vanochtend zijn ze weer opgehaald. En nu het steeds onzekerder wordt of de straat van Hormuz bij Iran binnenkort weer open is, stijgen de prijzen aan de pomp ook weer. Benzine was eerder nog goedkoper geworden, nu kost een liter weer een cent meer. Langs de snelweg ruim €2,54. Diesel is zo'n 2 cent duurder. Dat is Sky Radio weer. Veel zon, in het noorden wat meer bewolking, maar het blijft droog. Daar is de graad of 20, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 11 uur.
24: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
27: Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 15 minuten in de file. Dan nog een wegafsluiting, de A27 Gorkum-Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vandaag een auto in brand. De weg is afgesloten voor opruimwerkzaamheden. En omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16.
24: Sky Radio Flits Update.
25: Flitsmeister.
26: 17 meldingen en die komen vanaf de A1 bij 25-1, 72-2 en 166.4 en ook bij 106.6. Ook op de A1 bij 6.7, de A2 271.1, 219.9, 127.6. De A6 43.6, de A10 9.1, de A16 53.8, de A17 12.7. Dan de A28 106.0 en 59.7, de A59 88.8, de A67 6.1 en de A73 26.1.
25: Sky!

0: Nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
20: Fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
28: Mooi van Ethos.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. vervangen? Gerookte Noorse zalm, 100 gram, voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
0: Sky Radio Verkeer.
1: ANWB. Er staan een paar opvallende files. De A27 van Gorkum naar Breda is nog helemaal dicht tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg na een vrachtwagenbrand. Ze zijn aan het bergen. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. Verder staat er file op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud voor knooppunt Everdingen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En van Eindhoven naar Maastricht, ook op de A2, staat file tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar afgesloten. Vertraging is een kwartier.

0: Summer Top 101. Donderdag vanaf 9 uur op Your Summer Station Sky.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Vakantieveilingen, welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Sky Radio.
10: De hele zomer.
11: Your summer station.
10: Met non-stop greatest hits.
11: Het ANP nieuws van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. In Overijssel hebben boeren een provinciale weg geblokkeerd. Het is de N35 tussen Nijverdal en Wierden. De boeren zijn boos over plannen voor bufferzones bij natuurgebieden. Rond die gebieden mogen boeren straks minder stikstof uitstoten. De N35 is beide kanten op met trekkers afgesloten. Ook hebben ze het Nederlandse vlaggen ondersteboven gehangen. De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pellets. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert vanwege de rook. De Brabantse politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de vernielingen en bekladdingen vorige maand in de dorpen Engelen en Bokhoven. Op huizen en auto's van voorstanders van een AZC werden kwetsende teksten gekalkt. In de dorpen is het onrustig door berichten over de komst van een opvang voor jonge asielzoekers. En het lijkt er niet op dat er ook Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Buitenlandse Zaken heeft geen Nederlandse hulpverzoeken vanuit het gebied gekregen. Wel komen er vragen van Nederlanders die hun familie in Colombia niet te pakken kunnen krijgen. Dat is Sky Radio weer. Veel zon in het noorden, wat meer bewolking, maar het blijft droog. Het is daar een graad of 20. In het zuiden kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 12.
10: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
13: Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda. Want bij Hank is een rijstrook dicht door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht. Tussen Wierden en Nijverdal door een boerenprotest. En het verkeer wordt daar omgeleid.
10: Sky Radio Flits Update.
11: Flitsmeister.
12: 22 meldingen. De A1 bij 71.9. 166.5. 106.6. 95.0 en 39.9. De A2 219.8, 189.4 en 127.6. De A4 bij 10.3, de A6 43.3. De A10 9.4, de A12 32.8 en 51.4. De A16 45.8 en 53.8. De A17 bij 12.7. De A28 105.5 en 59.7. De A58 167.5. De A59 88.8. De A73 bij 26.2. En de A348 bij 8.4.
10: Geniet van je zomer met

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
16: vakantie!
15: ANWB en gaan.
17: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Er staan een paar opvallende files. Op de N35 Almelo-Zwolle is een boerenprotest aan de gang. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal. Het verkeer wordt daar omgeleid. Op de A27 is vanmorgen een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Breda bij Geertruidenberg. Vanaf Nieuwedijk heb je daardoor 10 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen. De rechterrijstrook is nog dicht. En de Duitse grenscontroles veroorzaken 10 minuten vertraging. Zowel de A1 vanuit Hengelo als de A12 vanuit Arnhem.

0: je werk.
1: Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer. Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe.
0: Download de gratis Sky-app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin.
1: 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus jij, de zomer en Sky, your summer station.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bakkers. Anders grijp je mis. Bakken.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Hens van voordeel.
4: Aldi.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Natuurlijk wel.
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
19: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws het eerst op nu.nl.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: BNR-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Op de provinciale weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierden en houden al het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond belangrijke natuurgebieden. Veel boeren komen daardoor in de knel. In Lelystad zijn panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar bedrijven ernaast. Intussen is het zijn brandmeester gegeven en wordt de komende uren nageblust. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor de bekladdingen en vernielingen van vorige maand in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Er is het al een tijdje rumoerig vanwege de komst van een asielopvang. Voor de aanhoudingen was er in Engelen een groot politieonderzoek waarbij van alles in beslag is genomen. En natuurrampen in de wereld hebben dit jaar tot nu toe minder schade veroorzaakt aan de economie dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens een Zwitsers verzekeringsbedrijf gaat het om bijna 90 miljard euro. Bijna een kwart daarvan is schade door de dubbele aardbeving van 2 maanden terug in Venezuela. Sky Radio weer, veel zon. In het noorden wat meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20 daar. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2 over 1.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan vooral files in het oosten van het land. En dat komt door Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. Op beide wegen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. En op de N35 is een boerenprotest aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierden en Nijverdal. En het verkeer wordt omgeleid.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: 25 stuks, de A1 71.7, 106.6 en 39.9. De A2 bij 60.8, 219.8 en 127.6. De A4 10.9, de A6 49.4 en 43.5. De A7 108.1 en 245.0. De A10 bij 9.2, de A16 53.8 en 58.4. De A17 12.9, de A22 9.9, de A27 115.0. En 112.2, de A28 106.0 en 59.7, de A50 192.2 en 227.9, de A58 bij 161.0, de A59 88.8 en de A67 bij 6.0.
2: Geniet van je zomer met

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Sky Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Er staan niet veel files. De Duitse grenscontroles die leveren een paar minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grenzen. En op de A27 van Gorkum naar Breda heeft het verkeer bij Geertruidenberg 5 minuten op onthoud. Daar zijn ze aan het opruimen nadat er vanmorgen een ongeluk gebeurde. De rechterrijstrook is dicht. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest.

0: reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey. Oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Lekkere van Albert Heijn.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
24: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.

0: we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook

0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal in Overijssel is voorbij. Een uurtje geleden is de wegblokkade opgeheven en reden de trekkers weer weg. De actie begon om 11 uur vanmorgen. Door de blokkade kon de auto zo niet langs, alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. Op de luchthaven van Catania op het Italiaanse eiland Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna vliegt er bijna niks meer. Alleen vanmorgen vertrok één toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en dat is schadelijk voor vliegtuigmotoren. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken mogen ophangen. Het mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. Er zijn nu 2 mensen voor opgepakt. En atlete Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst de 800 meter gelopen op een EK en dat ging helemaal goed. In Engeland plaatsten ze zich soepeltjes voor de halve finales. Femke Broeders-Bol won tot nu toe grote prijzen op de 400 meter horde, maar dit jaar is ze overgestapt. Sky Radio weer, zonnig en droog, in het noorden wat meer bewolking en een graad of 20, in het zuiden tot zo'n 26 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2 uur.
0: Sky Radio Verkeer. ANWB.
2: Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierden en Nijverdal door een boerenprotest.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister. En flitsers worden gemeld vanaf de A1 bij 71,7 en 106,6. De A2 219,8 en 127,6. De A7 108,1. De A10 9,2. De A16 53,8. De A17 12,9. De A27 bij 115,0 en 112,2. De A28 105,8 en 59,7. De A31 30,3. De A59 88,8. En de A348 bij 10,1.
0: Geniet van je zomer met

0: lijst met de 101 zonnigste zomerhit die je zelf hebt samengesteld. Vier de zomer van 2026 met Sky Radio en de Summer Top 101. De Summer Top 101. Donderdag vanaf 9 uur op Your Summer Station Sky.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Voel mij zo
11: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog 1 keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Want bij dat knooppunt is een ongeluk gebeurd. Vanaf het Gelredome is de vertraging zo'n 3 kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Verder is er een storing bij de Leimuiderbrug. Daardoor staat er file op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom. Voor de aansluiting met de A4. De vertraging is daar 20 minuten.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten,

0: of op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
20: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo.
23: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Non-stop greatest hits.
9: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. De NS waarschuwt mensen die het goedkope dalurenabonnement voor de zomer hebben afgesloten dat de prijs binnenkort omhoog gaat. Het abonnement kostte tijdelijk €49 per maand. Maar als mensen het door laten lopen, wordt het €128. Honderdduizenden mensen hebben van de aanbieding gebruik gemaakt. Benzine en diesel zijn in Duitsland veel duurder geworden door het laag water in de rivieren. Veel brandstof wordt aangevoerd met binnenvaartschepen en die kunnen nu veel minder lading meenemen. In Duitsland worden nu meer vrachtwagens ingezet, maar dat transport is duurder en dat merk je in de brandstofprijs. De man van 37 die afgelopen weekend overleed op een festival in België kwam waarschijnlijk om door een koolmonoxidevergiftiging, denkt de politie. Volgens omstanders had hij het koud en om op te warmen stak hij in zijn tent de barbecue aan. En het Groningse gehucht Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen, meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar één toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is het advies. Dan is Sky Radio weer, zonnig en droog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt dan weer flink af, tot rond een graad of 10. Morgen weer veel zon en warmer met 26 tot 32 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 3.
0: Sky Radio Verkeer.
22: ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De oprit is daardoor dicht. Verder is de Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam momenteel helemaal dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A76 vanuit Geleen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens door controles.
0: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
14: 12 flitsers voor je. De A1 naar Hengelo 165,6. De A2 naar Den Bosch 127,7. De A5 naar Bad Hoeverdorp bij 4,3. De A7 naar Bolsward 108,1. En richting Groningen 245,0. De A10 Diemen-Zeeburgertunnel 11,3. De A27 naar Almere 115,0. En naar Hilversum 112,2. De A28 naar Zwolle 98,7. En naar Amersfoort 59,7. De A58 naar Goes 161,5. En de A59 naar Breda bij 88,8.
0: Geniet van je zomer met non-stop.

0: onderuit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
19: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.

0: Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Sky Radio Verkeer.
10: ANWB. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam staat tussen Numansdorp en Barendrecht 5 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek bij Huissen 10 minuten oponthoud. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook 10 minuten extra reistijd. Sky.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplats, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
21: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. De bekende fietsmerken Batavus, Sparta en Babu dreigen nu echt te verdwijnen, want het bedrijf achter die merken is door de rechter failliet verklaard. Vorige week kreeg Axel al uitstel van betaling. In coronatijd wilden heel veel mensen ineens een fiets, maar daarna raakte de fietsfabrikant zijn grote voorraden niet meer kwijt. Een hondenhandelaar die zieke dwergkeespuppies verkocht met valse hondenpaspoorten en vaccinatiestickers heeft 240 uur taakstraf gekregen. De nieuwe baasjes zaten met hoge dierenartskosten en 4 hondjes overleden zelfs. Je hoort de rechter.
2: Het was verdachte kennelijk alleen maar te doen om geld te verdienen. En dit rekent de rechtbank hem zwaar aan.
1: De hondenverkoper moet de kopers ook bijna 20.000 euro schadevergoeding betalen. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 224. Dat zijn er 2 keer zoveel als gisteravond. De verwachting is dat het dodental in Colombia nog verder oploopt, omdat er nog veel mensen onder het puin liggen. En op Schiphol is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De auto was op de vlucht na een plofkraak in het zuiden van Duitsland. De politie is nog altijd op zoek naar 2 anderen die erin zaten. Dat is Sky Radio weer, zonnig en droog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt dan weer flink af, tot rond een graad of 10. Morgen weer veel zon en warmer met 26 tot 32 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 4.
0: Sky Radio Verkeer. ANWB.
3: Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste verdraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogte is de verdraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen. 10 minuten verdraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland. Op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten verdraging.
0: Radio Flits Update.
1: Flitsmeister. Op de A7 naar Bolsward zijn ze gezien bij 108.1 en richting Groningen 245.0. De A10 Diemen-Zeeburger Tunnel 11.3. De A12 naar Duitsland 140.5 richting Utrecht 75.0 en naar Den Haag 2.5. De A17 naar Roosendaal 21.3. De A27 naar Almere 115.0 en naar Hilversum 112.2. De A28 naar Amersfoort 59.7 en de A58 naar Goes 161.5.
0: Geniet van je zomer met

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
24: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
0: Er staat ruim 100 kilometer file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Baterdorp en De Hocht is de verdraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein, kost je een kwartier. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Valburg een half uur verdraging door een ongeluk, daar zijn er twee rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen, dat kost je ook 10 minuten.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Er komen meldingen van de A1 bij 97.6, de A4 244.7, de A7 108.1 en 151.2 en ook nog eentje bij 245.0, de A9 53.8, de A10 11.3, de A12 75.0 en 2.5, de A27 115.0 en 112.2, de A28 59.7, de A58 161.5 en de A59 bij 102.7.
2: Yeah!

0: focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterrenslot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 per 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 per 1 gratis.

0: Summer Top 101. Donderdag vanaf 9 uur op Your Summer Station Sky.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support.

0: BNP Nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De brand in de bossen bij Venraai is vandaag weer even opgelaaid. De Limburgse brandweer heeft het snel weer kunnen blussen. Door het nablussen is het treinverkeer door het gebied wel weer even stilgelegd. Tot 8 uur rijden er geen treinen tussen Venraai en Kuik, wel bussen. Het bedrijf achter bekende fietsmerken als Babu, Batavus en Sparta is failliet. De Consumentenbond zegt dat je voor vragen over garantie op je fiets nu bij de winkel moet zijn. Daar kunnen ze nog wel reparaties blijven doen. Bij de fietsenfabrikant werken in ons land meer dan 300 mensen. De FNV hoopt dat het failliete bedrijf nog overgenomen wordt. Voor de beknallingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven zijn nu 2 mensen opgepakt. Maar de burgemeester denkt dat er meer mensen achter zitten, zegt hij tegen Hart van Nederland.
2: Zowel het Openbaar Ministerie, politie als wij verwachten dat er op niet al te lange termijn nog meer arrestaties zullen volgen.
1: Het is al een paar maanden onrustig vanwege de mogelijke komst van een opvang voor jonge asielzoekers. En in allerlei studentensteden zijn introductieweken bezig voor nieuwe studenten. En vanwege de hitte nemen ze daar extra maatregelen. In Groningen, Leiden en Utrecht worden bijvoorbeeld flesjes water uitgedeeld. Maar ook zonnebrand en er komen extra schaduwplekken. Sky Radio weer dan. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt dan weer flink af, rond een graad of 10. Morgen weer veel zon en warmer met 26 tot 32 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 5.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging. Onder andere op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: Komen meldingen van de A1 bij 97,6, de A2 36,4, de A4 244,7, de A7 bij 108,1, 168,1 en 245,0, de A9 46,8, de A10 11,3, de A12 bij 75,0 en 2,5, de A27 115,0, 112,2 en 39,5, de A28 59,7, de A58 161,5 en de A67 73,0.
3: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Alle verf super voordelig.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
24: Goedemiddag, 1 voor half 6. Ik ben Marcel Barendse. En het is tijd voor het Sky Radio weer met Laura Ozinga. Goedemiddag, Laura.
25: Goedemiddag.
24: Het koelt ineens weer lekker af, hè, 's nachts.
25: Ja, klopt. Ja, als je nog eventjes je huis wil koelen, is komende nacht wel het moment. Vanavond schijnt de zon nog eventjes. En ook tijdens zonsondergang is het helder. En ook vannacht. En in die brede opklaringen wordt het dan zo'n 7 tot 13 graden. Maar morgen gaan de temperaturen snel weer oplopen. Het is zon overgoten. Wel kan er hier en daar wat sluierbewolking overtrekken. Maar daar schijnt de zon gewoon doorheen. Ook in de avond is het helder, dus in het hele land is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien. Okay. Goed nieuws dus voor de kijkers. En de temperatuur komt uit op zo'n 26 tot 32 graden. Aan de kust iets koeler.
24: En blijft het dan de komende tijd zo?
25: Nou, donderdag en vrijdag verlopen ook zonovergoten, maar ook tropisch in het hele land. Het wordt dan zo'n 30 tot 35 of zelfs 36 graden in het zuidoosten. In het weekend is er dan weer meer bewolking en neemt ook de kans op een lokale bui toe. Het wordt dan ook geleidelijk minder warm, maar zaterdag is het nog wel 22 tot 29 graden. Zondag zo'n 22 tot 26 graden.
24: Oké, Laura, dankjewel. En of je nog een beetje door kan rijden op weg naar huis, dat hoor je van de ANWB in het Sky Radio Verkeer. En daar is Helene Geest.
26: Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linker rijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda-West ook een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Kun nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur.
27: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
24: 15 stuks, de A1, 97,6, de A4, 244,7, de A7 bij 108,1, 168,1 en 245,0. De A10, 11,3, de A12, 122,0 en 75,0. De A15 103,5, de A27 115,0 en 112,2, de A28 59,7, de A58 161,5, de A59 88,7 en de A67 73,0.
27: Radio.
28: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
24: De bosbrand bij Venray is vanmiddag weer even opgelaaid. De Limburgse brandweer had het vuur snel onder controle, maar er rijden voorlopig geen treinen langs. Ook in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag je geen water meer uit de sloot of de gracht halen om te sproeien. Steeds meer waterschappen nemen deze stap, nu dus ook Amstel, Gooi en Vecht. De fabrikant van bekende fietsmerken als Batavus, Sparta en Babou is failliet. Ze vroegen vorige week al uitstel van betaling aan. De Consumentenbond raadt mensen aan om de fietsenwinkel te vragen hoe het zit met de garantie. In het noorden van Frankrijk is een kerncentrale stilgelegd door kwallen. Ze kwamen via een pomp in het koelsysteem van een kernreactor terecht. Daardoor wordt nu de helft minder stroom opgewekt. De veiligheid is volgens het energiebedrijf nooit in het geding geweest. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 2 over half 6.

0: Snelpakkers. Anders heb je mis.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel.
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast.

0: Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: BNP Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. Rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag. Er wordt komende week nog geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken nog wat ze kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Het geldt al in Delfland en in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag dat vanaf vrijdag ook niet meer. De gemeente en de brandweer mogen dan nog wel oppervlaktewater gebruiken. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. Vakbond FNV vindt het verschrikkelijk voor de medewerkers van fietsenfabrikant Axel dat hij failliet is. Axel heeft meer dan 300 medewerkers in Nederland en is vooral bekend van fietsmerken als Batavus, Sparta en Baboe. De vakbond hoopt nog op een doorstart. Dat is Sky Radio weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt dan weer flink af, rond een graad of 10. Morgen weer veel zon en warmer met 26 tot 32 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 6 uur.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging vanmiddag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij knooppunt Batadorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten en dat komt door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid. Daar is de weg dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier door de afgesloten A1.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: 16 zijn er gemeld. De A1 97.6, de A2 74.1, de A4 bij 244.9, de A7 108.1, 168.1 en 245.0, de A10 bij 11.3, de A12 75.0, de A15 103.5, A27 115.0 en 112.2, de A28 59.7, de A58 164.2 en 161.5, de A59 123.7 en de A67 bij 73.0.
2: Geniet van je zomer met non-stop great.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja. Au.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.
19: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Goedenavond, het is 7:02. Ik ben Marcel Barendse en het Sky Radio Weer komt van Laura Ozinga. Goedenavond, Laura.
21: Goedenavond.
20: Een rustig avondje ook weer?
21: Ja, zeker. De zon die gaat nog eventjes schijnen. En ook na zonsondergang is het nog helder. Het wordt onder brede opklaringen wel fris vannacht. Het wordt zo'n 7 tot 13 graden. En morgen is dan opnieuw zon overgoten. En de temperaturen die gaan dan ook flink oplopen. Kan hier en daar wat sluierbewolking overtrekken. Maar daar schijnt de zon gewoon doorheen. En wel goed om te melden dat in de avond het ook helder is. Dus in het hele land land is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien. Dat is fijn voor de kijkers. En de temperatuur die komt uit op zo'n 26 tot 32 graden. Zoek je de verkoeling, dan kun je naar de kust. Daar is het iets koeler.
20: Oké, en nog steeds geen buien dus voorlopig?
21: Nee, ook donderdag en vrijdag nog niet. Die verlopen opnieuw zonovergoten. En ook tropisch in het hele land. Het wordt zo'n 30 tot 35 graden. In het zuidoosten misschien zelfs 36 graden. In het weekend is er dan pas weer wat meer bewolking. Neemt ook de kans op een lokale bui toe. Het wordt dan ook pas geleidelijk minder warm. Zaterdag is het nog zo'n 22 tot 29 graden. Zondag nog zo'n 22 tot 26 graden.
20: Laura, dank je wel. En dan de files. Het Sky Radio verkeer van de ANWB met Helene de Geest.
0: Er staat alleen nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen de afrit Beek en de grens is de vertraging 10 minuten.
18: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
20: Wel volop flitsmeldingen. De A1 97.6, de A4 244.9, de A7 bij 108.1, 168.1 en 245.0. De A10 bij 11.3, de A12 75.0. Dan de A15, 103.5, de A27, 115.0 en 112.2. De A28, 59.7, de A58, 161.5. A59, 88.7 en de A67 bij 73.0.
18: Sky Radio.
22: Het ANB nieuws in 1 minuut.
20: Het waterpeil staat nu zo laag dat het nog tot in december kan duren. Voor het weer is aangevuld, zegt Rijkswaterstaat. Daarvoor moet het heel veel regenen, maar voorlopig gaat dat dus nog niet gebeuren. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 reden, krijgen allemaal een boete, zegt de politie. En boeren die hun kentekens hadden afgeplakt, kunnen een extra boete verwachten. Een claimstichting die schadevergoeding wil voor mensen met een onveilige Babu-bakfiets blijft daarvoor strijden, ook al is het bedrijf achter Babu nu failliet. Andere schuldeisers gaan daardoor voor. En je hoorde Laura al over de zonsverduistering morgenavond, maar er is bijna geen eclipsbril meer te vinden. Bijna overal zijn ze uitverkocht en dus moesten mensen in de rij op plekken waar ze nog wel zijn, zoals in Lelystad. Rechtstreeks de zon in kijken is slecht voor je ogen. Niet doen dus. Ja, dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 1 over half 7.
18: Sky

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
5: Nu op heel veel sportartikelen.

0: maanden, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Sky Radio.
14: De hele zomer.
13: Your summer station.
14: Met non-stop greatest hits.
13: Het ANP nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Marit Steenbergen heeft bij de EK Zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze kwam met een tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. Het zilver ging naar Milou van Wijk. Bij de mannen werd Casper Corbeau laatste op de 100 meter schoolslag. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Het is al de 4e keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan ingaat. Het watertekort is nu zo groot dat het nog de rest van het jaar kan duren, zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het nog droog. Watermanagers zijn aan het puzzelen om te kijken wat ze nog kunnen doen om het water vast te houden en te verdelen. De mogelijkheden raken een beetje op. En ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar 1 binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog zeker tot morgenochtend stil. Duizenden toeristen zitten vast op Sicilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
14: Sky Radio Verkeer.
13: ANWB.
16: Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd.
14: Sky Radio Flits Update.
13: Flitsmeister.
16: Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,6. Op de A7 Duitse grens Groningen bij 245,0. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,7.
14: Sky! Geniet van je zomer met No.

0: lijst met de 101 zonnigste zomerhits die je zelf hebt samengesteld. Vier de zomer van 2026 met Sky Radio en de Summer Top 101. De Summer Top 101. Donderdag vanaf 9 uur op Your Summer Station Sky.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
14: Geeft ruimte.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterren-slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: volhouden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer. Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus jij, de zomer en Sky, your summer station.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Alle verf super voordelig.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.

0: marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Non-stop greatest hits.
5: Het ANP-nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Surhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3.000. En goud en zilver voor Nederland op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Halverwege lag ze tweede na Milou van Wijk, maar na het keerpunt zette ze haar versnelling in. Van Wijk werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
4: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
4: Sky! Geniet van je zomer met

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Is een lekkere van
0: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste maaltijdhybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is...

0: Doe je inbrekers.
1: 3-sterrenslot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Sky Radio.
4: De hele zomer.
3: Your summer station.
4: Met non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Reisorganisatie Sawadee heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar, waarvan een deel in het aardbevingsgebied zat. Ze zijn allemaal oké. Andere reisorganisaties hebben geen Nederlanders in het aardbevingsgebied. Een achtervolging door het centrum van Enschede. Een verdachte man vluchtte weg voor de politie op een motor en reed een winkelcentrum binnen, meldt RTV Oost. Hij eindigde in een winkel waar meerdere mensen binnen waren. De politie ging er met getrokken pistool achteraan en heeft hem gearresteerd. De winkel is beschadigd. De stichting die compensatie wil voor onveilige bakfietsen van Babu heeft zich gemeld bij de curatoren van het moederbedrijf Axel. Dat is failliet verklaard en de stichting wil niet dat ze straks achteraan staan in de rij schuldeisers. De Babu's werden teruggeroepen omdat ze onveilig bleken en duizenden eigenaren zijn gedupeerd. En op de EK Zwemmen heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag achter Frankrijk. Na de eerste twee zwemmers lag Nederland nog laatste, maar Sean Nieuwold en Marit Steenbergen maakten in de tweede helft een enorme inhaalslag. Anderhalf uur eerder won Steenbergen ook al gaat op de 100 meter vrij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
4: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
6: Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 37,6. Op de A7 Duitse grens Groningen bij 245,0. En op de A16 Breda-Rotterdam bij 37,3.
4: Geniet van je zomer met non-stop crazy.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie.
3: ANWB en gaan.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: onderuit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Deze week in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 per se gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 per se gratis. En Maple to go, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
17: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel.

0: can't resist.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hysterperfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Sky Radio. De hele zomer.
7: Your summer station.
6: Met non-stop greatest hits.
7: Het ANP nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor de begroting zien te krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de Straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter 2 raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde het door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp schoten ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Spanje is bang voor nieuwe bosbranden door alle mensenmassa's die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar het beste te zien en trekt miljoenen bezoekers. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En enorme rijen bij een sterrenwacht op de Brunssumer Heide in Limburg. Duizenden mensen probeerden daar een eclipsbril te scoren, meldt L1. De sterrenwacht had nog honderden brillen liggen die ze zelf niet kunnen gebruiken. De zonsverduistering is daar namelijk niet goed te zien. In een half uur waren er 600 brillen uitverkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
6: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
9: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 Arnhem richting Utrecht bij 75,0. A27 Utrecht Almere bij 115,0. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar staat een flitser bij 197,5.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: besteld. Vier de zomer van 2026 met Sky Radio en de Summer Top 101. De Summer Top 101. Donderdag vanaf 9 uur op Your Summer Station Sky. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben

Onze Kruidvat Pure & Soft luiers, het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budućnost de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Het kost waarschijnlijk 5000 euro om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis. Welkom bij de
14: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd super snel.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

non-stop greatest hits. Of een van de themastations van Sky. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen, nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je zomer met

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor